0: mogen kiezen. En dat zou ik wel weer niet in laat ik net mogen, ja, mogen doen.
1: BLS 93, Fall Delta 275 0 182nd Street 112, Map Page 96.